De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen ze experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minuten penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

glas op deze nacht. Terwijl je weet dat er iemand op je wacht. Doe het niet, duw me weg. Laat me blijven tot de zon opkomt. Doe het

0: nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achterfinale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achterfinale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

zat hij ook achter mij bij jou.

0: geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Goedemorgen en welkom bij ons interkerkelijk programma Smeltkroes. Elke zondagmorgen hebben we een uurtje van 8 tot 9 met liederen en een korte overdenking. En vanaf nu spreken we niet meer van RTV Co, maar van Groningen 1. We zijn dus in heel Groningen en over heel de wereld te horen. Vandaag hoort u de presentatie gedaan door Dorothy de Jager. Heeft Mark Olaf Sorkale een overdenking. En Ronnie van der Wal helpt ons met de techniek. En we beginnen met een aantal mooie liederen om de Heere God te danken voor wie Hij is. Glorie aan God.

U hoorde een Nederland zingt uitgave, een oude nog. Ik ben eens gedoken in de oudere liederen, die ik toch altijd weer heel mooi vind. Opwekking 407, hoe groot zijt gij?

Ja, we hebben net een vakantie in de bergen gehad. En dan denk je iedere keer weer... of dan zing je af en toe als je aan het wandelen bent... ook dit lied wat we net gezongen hebben. Het volgende lied is Abba Vader, U Alleen.

Toen ik met de liederen bezig was, moest ik ook aan het volgende lied denken, want we hebben best wel veel mensen in onze omgeving die gestorven zijn. En dit is een mooi bemoedigend lied voor de mensen die verdriet hebben daarover, of iemand net begraven hebben. Opwekking 818, op die dag.

Goedemorgen, geachte luisteraars. Op mijn werk staat een bak voor gewonden voorwerpen. Ik werk bij de brandweer, in Groningen. En in die bak belanden al die kwijtgeraakte mutsen, uitrukjassen, bidons, handschoenen, laarzen enzovoort. Al die spullen zonder naamplaatje of label. Alles wat na een oefening of inzet in de auto's of op het oefenterrein blijft liggen. Het zou handig zijn als iedereen zijn spullen zou voorzien van een naamplaatje. De meeste voorwerpen worden na een tijdje opgehaald en komen uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht. Er blijven echter ook spullen achter. Die liggen dan na lange tijd nog steeds in die verzamelbak. Dingen die blijkbaar niemand mist en waarvan geen eigenaar kan worden gevonden. Verloren. Overbodig. Na een tijd worden ze definitief verwijderd. Heeft u eigenlijk wel naar uw eigen naamplaatje gekeken? Het zou toch handig zijn als er op de zool van onze voet en in onze oksel met watervaste inkt zou staan: eigendom van God. Want volgens de Bijbel is dat zo. Daar staat: erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Dat staat in Psalm 100, in vers 3. Aan die bak van mijn werk moest ik denken vanwege een bijzonder mooie gebeurtenis. 2 weken geleden ben ik namelijk voor het eerst opa geworden. Een prachtige kleindochter is geboren, Evelyn. Alles gaat goed, alles is goed gegaan, iedereen is gezond en iedereen is gelukkig. En u begrijpt dat ik op dit moment een van de meest gelukkige mensen op aarde ben. Mijn dochter, Evelien's moeder, heeft Psalm 100, vers 3 uitgekozen als tekst voor de geboortekaart. Erken het. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij weidt. Natuurlijk ben ik als trotse opa regelmatig op bezoek bij het jonge gezin om mijn kleindochter te zien. Wanneer ik haar dan zie liggen in de kinderwagen of in haar bedje, moet ik aan de gevonden voorwerpenbak op mijn werk denken. Hierbij moet ik u iets bekennen. Toen ons eerste kind is geboren, onze zoon, hadden wij kleding van een christelijk merk. I am God's original creation. Ik ben een uniek schepping van God, stond erop. En hier zaten ook labels bij. En op een dag, toen ik onze zoon had gebaard en afgedroogd, legde ik hem naakt in zijn bedje, deed zo een label om zijn voet en maakte wat foto's. Ik vond dat erg grappig. Mijn vrouw vond dat zo. Ja, hieraan moest ik denken toen ik de kleine Evelien zag liggen in haar bedje. Ook zij draagt het onzichtbare label. Van God. Hij heeft haar gemaakt. Hem behoort zij toe. Iemand toebehoren, dat klinkt voor ons mensen soms eng. Dat is iets van bezitten, van vrij of onvrij. Je kunt dan denken aan slavernij. En bij ons mensen kan dat helaas ook het geval zijn. Niet zo bij God. Hem toebehoren betekent juist veiligheid, zekerheid en vooral vrijheid. Ik wens mijn kleindochter toe dat er een dag komt waarop zij erkent: de Heer is God. Hiervoor is zij afhankelijk van andere mensen. Hier ligt ook een belangrijke rol voor mij, besef ik. Want hoe herkennen wij God? God is natuurwetenschappelijk niet aantoonbaar. God wil niet dat wij hem kunnen bewijzen met die dingen, die proefjes die wij hebben bedacht. Hoe kunnen we dan weten dat hij bestaat? Vooral via de verhalen van mensen die zich door God beschermd weten en aan wie hij genadig is geweest, die iets met hem hebben meegemaakt en die hun ervaringen delen, die ervaringen hebben opgedaan. En de boodschap dat God voor zijn wereld zorgt, voor zijn kudde, voor ons, wordt vooral van mens tot mens doorgegeven. Op het moment dat wij zeggen: wij erkennen u als Heer en u behoren wij toe, zegt hij tegen ons: ja, hier ben ik. Ik besta echt. En alles wat je over mij hebt gelezen en gehoord klopt. Jouw hele leven wil ik jou begeleiden, als je in mij gelooft. Wie erkent dat de Heer God is, zal nooit in die bak met kwijtgeraakte, verloren voorwerpen terechtkomen. Want hij weet exact waar wij op elk moment liggen.
Hij herkent ons aan onze naamplaatje. Hij heeft het zelf gemaakt. Hij zal ons nooit vergeten of kwijtraken. Wij zijn zijn eigendom en hij zorgt goed voor ons. Ik wens u dat u net als de psalmist kunt uitroepen: de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht tot geslacht. En ik wens u dat u ook deze week dit weer mag ervaren. Een fijne en gezegende zondag wens ik u. In mijn overdenking heb ik geciteerd uit de psalm 100. Deze prachtige psalm is ook vertoond en dat horen wij nu. Psalm 100.

mag het uitspreken. Hem behoor ik toe. Ik heb nog een agendapunt voor u, want er zijn in Heiligerlee, de hervormde gemeente Westerlee Heiligerlee, het Witte Kerkje aan de Provinciale Weg in Heiligerlee dus, zomerzangavonden. Ik heb begrepen dat er al 1 is geweest, 1 juli, maar 8, 15 en 22 juli kunt u vanaf 7 uur meedoen. U bent van harte welkom en de laatste, 22 juli, is het een Johannes de Heer-avond. Dus houdt u van zingen, dan kunt u die avonden op woensdagavond meezingen in de gemeente.

Ja, geweldig. Als je de keuze maakt om bij hem te horen. We gaan er weer uit. En ik hoop dat en ik wens u een hele goede week toe. En vergeet het niet, als u nog een keertje zingen wilt van de week, kunt u dat doen in het Witte Kerkje in Heiligelee. En het begint om 7:00. Joke Buijs met het lied Lichtstad met uw paarlen poorten.

0: het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoorde Julian Goedhart en Maaike Schiebaan met Offer van Aanbidding.
1: U luistert naar weer een aflevering van gospelprogramma Dabar Eigentijdse Muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. En daarvan nog een herhaling op RTV Go op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit.
0: Nog een mooi artiest van eigen bodem, Christian Verwoerd, Deze Tempel.

Ze komen uit Noord-Ierland en ze maken hartstikke mooie muziek. Rent Collective, Do It All Alone. Het volgende lied is van We Are Messengers, Where the Streets Have No Name.

Jordan Nemsen deed met Get Behind Me, samen met Zach Williams. En de volgende is een prachtige nummer van Lauren Daigle, You Lead Me.

Nog zo'n mooie en goede zangeres. Taya, one and only. En ze wordt geholpen door Cody Carnes. En dan nu nog een keer werk van eigen bodem. Christian Verwoerd en Shane van Duinkerk. You deserve the glory.

Carry-On, samen met Eli Soares, King of Kings. En het volgende is van Matt Redman, samen met Jerry D. Gale, Let Me See Jesus.

Cochran and Company, What Grace Can Do. En Teddy Swim en Tasha Cobbs doen het ene na laatste liedje van deze aflevering. He Found Me in the Ruins.

En dan zijn we toe aan het laatste lied van deze aflevering van Dabar. Zira Worship en Christian Verwoerd, plus Jafret en Sifra. Simpel liefdeslied.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

terug naar de jaren 70 met David Dundas en Put Your Jeans On. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die muzikale rondreis maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Ja, probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak op de radio hoort. En volgens mij is dat met David Dundas, Put Your Jeans On, wel gelukt. Hij is ook alweer 81 jaar trouwens, die David Dundas. Het is 5 juni vandaag. Het is vandaag de 76e verjaardag van zanger Huey Lewis. Ja, je zou Huey Lewis kunnen kennen van deze Hip to be Square.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

De jaren 60, dit is Supreme, Then You Can Hurry Love. Lang geleden. En ook lang geleden, uit de jaren 80 draaiden we daarvoor Huey Lewis en The News en Hip to be Square. Hij is jarig vandaag, Huey Lewis. 76 jaar is hij geworden. Goedemorgen, mocht je net je radio aan hebben staan en je denkt van, wat is dit op mijn radio? Het is Groningen 1 op je radio. Je luistert naar de Gouden Middenweg, waarin ik tot de klok van 12 muziek mag draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1985. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurt in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het was het jaar dat Evert van Bentum de Elfstedentocht won. Ja, en dat was ook het jaar dat astronaut Wubbo Ockels met de Space Shuttle de Challenger de ruimte inging. Hij was daarmee de eerste Nederlander in de ruimte. Ja, 1985. Het was ook het jaar dat het oudste familiebedrijf van Winschoten er de brui aan gaf. Na 133 jaar stopte winkel Groeneveld. Ze verkochten luxe en huishoudelijke apparaten, of artikelen moet ik zeggen, op de hoek van de Lange Straat en het Schöneveldplein. Tegenover de HEMA, weet je wel. Later zat daar ook nog de Marskramer in. Och, lang geleden. Toen we nog gewoon in een gele gadobus konden stappen om ergens naartoe te gaan. Zo lang is het alweer geleden, 1985. En als je dan de radio aanzet op Hilversum 3 bijvoorbeeld, ja, dan hoorde je dit voorbij komen hoor. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Dit is So In Love.

0: Maggie McNeil uit de jaren 70. Fools Together. Artiestennaam trouwens van Sjoukje Smit. Maar ja, ze vond Maggie McNeil klank toch leuker. 76 jaar is zij inmiddels. Orchestral Maneuvers in the Dark. Wij mogen OMD zeggen. En die hoorde je daarvoor met So In Love.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar Na de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je nou liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 80, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan zit je goed in dit radioprogramma hoor. Ik heb er een paar voor je meegenomen. Zoals deze Fox the Fox en Precious Little Diamond.

van lang geleden en je zingt ze lekker mee, zoals deze uit de jaren 60 van de Trucks. En Love Is All Around. En Dorfer, een Grunners bandje op de radio, Fox the Fox. En zij zongen over Precious Little Diamonds. Ja, leuke liedjes nog onderweg in dit radioprogramma, al zeg ik het zelf. De Blues Brothers, de Corgis. Ken je de Corgis nog? Ah, jawel. Als je het liedje hoort, dan denk je van, oh ja, die. En ook nog de Cars. En zij zingen straks over My Best Friend's Girl. Maar eerst, een Grunners luidje op de radio. Dit is Piet Buist. En hij zingt over Dij van Inoost. MUZIEK

0: Uit 1979 dit. Was je hem vergeten, dit liedje? Kijk, dat is nou precies de reden dat we ze blijven draaien. Die leuke liedjes van vroeger, zoals deze. Van The Cars en My Best Friend's Girl.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1980. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1980. Ja, je kent ze wel, denk ik, hoor. En in deze lijst stonden onder andere Maywood met Late at Night, Dan Hartman met Relight My Fire, Bonnie Sinclair, zij zong over Piero, Olivia Newton-John had een hit met Xanadu, Queen stond erin met Play the Game, en Jay and the Americans stonden erbij met Cara Mia.
2: Nieuw.
0: En wij draaien een nieuwe binnenkomer. Op 39 kwamen ze nieuw binnen. The Corgis. And everybody's gotta learn sometime.

Lekkere meezinger op de radio dit hoor. De Blues Brothers and Everybody Needs Somebody. En daarvoor de Corgis. And Everybody's Gotta Learn Sometime. Lucas en Gea, hoor je straks met hun allernieuwste. Na deze van de Eagles, dit is How Long.

0: Lucas en Gea uit Pekel. En dit was hun allernieuwste Laat Me Maar Gaan. En die hoorde je naar de Eagles en How Long. Schenk maar in, hoor.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Nou, daar knap je zeker van op, hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar een mooi in. Ja, er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. En niet alleen een stroopwafel of een lekkere meelkoekje. Nee, er hoort natuurlijk ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Wat dacht je van deze? Paul McCartney.

Hooray, it's a holiday. Je hoorde Boney M. Nou ja, misschien is het nog helemaal geen vakantie voor je. Dan is dat natuurlijk een beetje dat je denkt van, nou, moet dat nou op de radio? Nou ja, dan heb je in ieder geval nog iets te goed natuurlijk. Paul McCartney draaiden we daarvoor in Hope of Deliverance. En dit is The Love and Spoonful met Daydream.

0: nieuws van 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Doe Maar. Uit de jaren 80, begin jaren 80. En de bom. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Surges uit de jaren 60 en Needles and Pins. Goedemorgen en welkom alweer bij het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend op Groningen 1 tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, het zijn niet zomaar liedjes, hè. Niet dat je denkt van, nou, hij draait een cd'tje hier, hij pakt een cassettebandje daar weg. Nee, niks van dat alles. Het zijn allemaal liedjes die je stuk voor stuk bijna niet meer op de radio hoort. Zoals deze, Frank Sinatra. Maar ze zijn eigenlijk te leuk om ze niet te laten horen. Van heel lang geleden dit. That's life.
1: That's life.

0: The Scissor Sisters. 20 jaar geleden alweer dat dit een hele grote hit was voor hun. En ja, jammer eigenlijk dat ze niet door zijn gegaan met het maken van muziek. Want ja, wie weet wat we nog allemaal hadden kunnen krijgen. I Don't Feel Like Dancing, zo heette het. Frank Sinatra hoorde je daarvoor en That's Life.
1: Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawohl, immer wieder zondags. Dan komen alle schöne muzikale jeugdherinneringen weer terug op de radio, bij dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze van Mr. Mister. Dit is Kiri.

0: helemaal tot aan het gaatje, dit singeltje. Eamon Corner uit de jaren 60. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje even vergeten was van heel lang geleden. Ja, en dat is dan weer precies de reden dat we ze gewoon blijven draaien. Al die leuke liedjes van vroeger. Zoals deze van Eamon Corner. En Hello Susie hoorde je. En daar nog weer vooruit 1986. De formatie Mr. Mister. Lekker meezingen met Kiri.
1: Het geluid van Oost-Groningen, Groningen 1.
0: En over lekker meezingen gesproken, hier is Birdie.

0: Astley. Ah, wel een topartiest hoor, Rick Astley. Leuke liedjes heeft hij gemaakt. Never Gonna Give You Up. Ja, en van de ene topartiest was het een hele makkelijke overgang naar die andere topartiest. Birdie, die hoorde je namelijk daarvoor in Sayonara.
1: Dit is de Gouden Middenweg. Presentatie Jacques Pijper.
0: Ja, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Nog steeds Groningen 1 op je radio. Ja, en de muziek die we draaien is onbeperkt houdbaar. Zoals deze Pink. Dit is Family Portrait.

0: leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. J.J. Cale uit de jaren 70 in Call Me The Breeze.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1973. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1973. Ja, het zijn klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Peter Koelewijn met Angeline. De blonde seksmachine, zo zong die dat. The Rolling Stones met Sad Day. Albert Hammond met The Free Electric Band. Colin Blunstone had een hit met I Want Some More. Imka Marina, zij kwam nieuw binnen met Bella Italia. En Redbone stond op een met We Were All Wounded at Wounded Knee. Nummer 13. En wij draaiden nummer 13. Paul Simon, dit is Kodachrome.

zo moet het zijn, hè. Elke dag is een feestje. Heb je al genoeg genoten? Ja, maakten zij vorig jaar dit onmerkelijk duo... Frans Bauer en Django Wagner. Nou, ik hoop dat ze nog meer liedjes samen gaan maken. Want ja, klinkt goed. Paul Simon klonk ook goed trouwens, hoor. Carter Chrome. Ah, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Gerard Joling op de radio. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer dat ik Gerard Joling ga draaien. En ik weet zeker dat je het wel leuk vindt. Dit liedje heet Ticket to the Tropics.

Cliff Richard en Summer Holiday van heel lang geleden. Maar ja, hij is wel actueel vandaag de dag. Want ja, misschien heb je wel vakantie. En over vakantie gesproken, Gerard Joling. Hij zong toch ook een vakantieliedje kraker, hoor. Ticket to the Tropics. Goedemorgen. Het is Groningen 1 op je radio. Dit is The Weeknd en Blinding Lights.

met Patty Franklin. En een liedje uit de jaren 60, Here I Am. Zijn wij alweer bijna gekomen aan het einde van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Gilbert O'Sullivan. Een lekkere meezinger uit de jaren 70. Dit is Get Down.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend halfjaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer een hele goede dag, muziekvrienden. Hartelijk welkom bij dat uurtje Muziekarchief. En deze keer kan ik erbij zeggen bij Groningen 1. Want zo gaan we ons in het vervolg noemen. En dan gaan we de nieuwe stappen maken. Maar daarover heeft u vast wat al kunnen lezen. En anders hoort u en leest u dat de komende dagen. Wat gaan we doen in Muziekarchief vandaag? Nou, we gaan terug naar de jaren 70, 73 en 74 om precies te zijn. En we beginnen straks met Ken Kate. We hebben de Electric Light Orchestra. We hebben Billy Preston. We hebben Bob Marley. We hebben Harold Melvin. We hebben de geschiedenis van Alarmschijf. We hebben de natuurlijk de muzikale tv-tips in het midden van het programma. En in de koffer gaan we aandacht besteden aan de onafhankelijkheidsdag van Amerika. Maar daarover straks veel meer. Maar we beginnen vandaag met de groep Kincaid. En eigenlijk is het verhaal van Kincaid het verhaal van zanger en componist John Carter. Hij werd geboren als John Shakespeare in het Engelse Birmingham. En zijn eerste bandje was de Carter Lewis Southerners. In 64 richt hij met Ken Lewis de Ivy League op. Bekend natuurlijk van hun hit Funny How Love Is en vooral Tossing and Turning. En vanaf 66 is die John Carter meer componist. Zo schreef hij veel voor de band The White Plains en deed hij ook nog eens allerlei sessiewerk. Bijvoorbeeld voor het groepje The Flower Port. Begin jaren 70 schrijft hij samen met zijn vrouw Jill het nummer Dreams Are Ten a Penny. Hij stapt daarmee naar producer Larry Page, de ontdekker trouwens van de Kinks en de Trucks, en samen duiken ze de studio in. Maar die single flopte compleet in Engeland. Daarom gaan ze maar naar het Europese vasteland om het daar te gaan proberen met Dreams Are Ten a Penny. En dat gaat lukken. Het werd een grote hit in Duitsland, gevolgd door Scandinavië, Australië, Zuid-Afrika en ook in Nederland. En daardoor, door dat grote succes, moest die groep op tournee. Nou, dat ging gebeuren. Zanger John Knowles veranderde zelfs zijn naam later helemaal in Kincaid. En daarom zingt hij hier in deze uitzending Dreams Are Ten a Penny.

Kincaid als opener van muziekarchief voor vandaag. Dreams are ten a penny. We hebben de volgende uitzending met Carly Simon. Zij begon haar solo-carrière in 1971... nadat ze samen met haar zus Lucy begin jaren 60 de Simon Sisters vormde en later in de rockband Elephant Memory zat. En in 71 tekende ze dus een solo-contract bij Electric Records. En van op haar eerste album stond ook haar doorbraak-single getiteld That's the Way I've Always Heard It Should Be. En na de hit Anticipation van het gelijknamige album scoort ze in 1973 haar allergrootste hit You're So Vain. Het stond 3 weken op de eerste plaats in Amerika. In Engeland was het een top 3 hit. En in Nederland stonden in de top 40 als hoogste positie genoteerd op plekje 9. En lang was heel erg onduidelijk wie nou die hoofdpersoon was in dat nummer. Lang werd gedacht dat het Mick Jagger was, want die zong ook in het achtergrondkoortje. En anderen dachten dat het ging over Kris Kristofferson of James Taylor. Maar in diverse interviews later gaf Carly Simon aan dat het eigenlijk over 3 verschillende personen ging. Ze wilden er niet helemaal heel duidelijk over zijn. Bekend werd uiteindelijk wel dat het onder andere schrijver Nicholas Del Banco was en acteur Warren Beatty. Maar wie die dan die derde is, dat heeft ze voorlopig nog niet onthuld. Maar wat wij wel kunnen onthullen, dat wij gaan draaien. Carly Simon en You're So Vain.

Carly Simon en haar allergrootste hit You're So Vain. Nou, vandaag is het 4 juli, dat heb je ongetwijfeld op de kalender gezien. En misschien weet je ook wel dat dat de dag is dat Amerika de onafhankelijkheidsdag viert. Independence Day. Het viert dan op deze dag dat het op 4 juli 1776 de onafhankelijkheid kreeg van Engeland. Dat werd een feit op die datum. En daarom hebben we vandaag een nummer dat daarbij past. 4th of July, Asbury Park, met als subtitel Sandy. En dat werd geschreven door Bruce Springsteen en werd in 1975 een hit voor de Hollies. En die hoofdpersoon Sandy, die bestaat niet echt. Maar Bruce Springsteen haalde daarvoor zijn inspiratie uit diverse meisjes uit zijn geboortestad. Hij nam het in 1973 op voor zijn album The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle. En Springsteen was toen nog een redelijk onbekende artiest. Alan Clark van de Hollies ontdekte het nummer en de groep nam het op voor hun LP Another Night. En die single bereikte destijds de 8e plaats hier in Nederland en werd ook een succes in diverse andere landen. En dat succes bracht mensen als Manfred Mann en ook de Pointer Sisters op de muziek van Bruce Springsteen. Zij raakten er ook geïnspireerd in en door en namen ook covers van zijn nummer op. Dus we gaan luisteren naar de Hollies zometeen als eerste, die als titel hadden Sandy, tussen haakjes 4th of July, Asbury Park. En daarna het origineel van Bruce Springsteen en die heet officieel 4th of July, tussen haakjes. En Asbury Park moet er natuurlijk nog bij en dan tussen haakjes Sandy. Hier zijn ze allebei, eerst de Hollies, daarna Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen met het origineel van 4th of July, Ashbury Park. Sandy als subtitel en daarna voorafgaand de hitversie zeg maar, van de Hollies met de titel Sandy, 4th of July, Ashbury Park. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En dat doe je tegenwoordig onder de naam Groningen 1. En wij gaan verder met de Electric Light Orchestra. In 1973 is Jeff Lynne de enige leider van deze band. En als eerste single werd uitgebracht de Chuck Berry cover Roll Over Beethoven. Vervolgens komt het album ELO 2 uit. En hierna gaat de groep op een uitgebreide Amerikaanse tournee. Vervolgens zijn er weer personeelswisselingen in de band. En in november 1973 brengt die nieuwe line-up een single uit genaamd Showdown. En begin 1974 wordt het tweede hit voor ELO en hier in Nederland. En dat stond in Amerika op het album On the Third Day. Maar op de Engelse persing van de LP werd het nummer gek genoeg weggelaten. En in Engeland kwam het later pas terecht op het verzamelalbum Showdown. En dat was natuurlijk ook niet zo gek als je het album zo gaat noemen. Moet je het nummer er zelf ook op zetten. En pas de heruitgave als CD 2006. Daar stond Showdown dan wel op beide versies. Nou, reden genoeg om die eens een keertje weer naar voren te halen. ELO, oftewel The Electric Light Orchestra en Showdown. We'll be right back.

kenmerkende geluid van de Electric Light Orchestra Showdown was de titel. Verdon Allen, Dale Griffin, Overend Watts, Mick Rells en Ian Hunter die richtten in 1968 de groep Silence op. En al snel wordt de naam veranderd in Mott the Hoople. In 1972 komt de band in contact met niemand minder dan David Bowie. En hij levert ook Mott the Hoople hun eerste hit op, namelijk met het nummer All the Young Dudes. Dat is ook hun enige hit hier in Nederland. En toch zijn ook andere nummers van die groep hier redelijk bekend. In Engeland had de band bijvoorbeeld nog een top 10 hit met Roll Away the Stone. En dat is ook te vinden op hun album The Hoople. En het zou een van de laatste nummers zijn waarop gitarist Mick Rells meewerkte. Hij verlaat namelijk de groep hierna om verder te gaan in de band Bad Company. Op Roll Away the Stone horen we een break in het midden van de nummers ongeveer. En dan horen we zangeres Lindsay de Paul in een soort gesprek met de zanger Ian Hunter. Luister maar eens naar Roll Away the Stone.

0: Not the Hoople. Uit 73 was dat met Roll Away the Stone. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. Nou, op de VRT Canvas, het hele weekend, beginnen vandaag om 12 uur met Rock Werchter Live. Met optredens van onder andere The Haunted Youth, Beirut, The Gorillaz, The Pixies en 21 Pilots. En dat geheel wordt vervolgd vanavond om 20 over 9. Om 8:15 op WRD, West-Duitse Rundfunk natuurlijk, Udo Jürgens Forever. En die show, eigenlijk de gelegenheid zijn van zijn 90ste geboortedag. En terugblik op zijn carrière met gastoptredens van Adele, Tawil, Wenneke, Miri, Guts, Elsman, Aurora, Ramazotti, Thomas Anders, Vanessa May, Howard Carpendale en Conchita Wurst. En dan gaan we naar de BBC 2-2 om 10 uur precies. 50 American Music Icons at the BBC. Beelden van Beyoncé tot aan Bruce Springsteen, van Ella Fitzgerald tot Nirvana, van Liberace tot Johnny Cash, van Louis Armstrong tot Lady Gaga en van Carole King tot Bruno Mars. En dat gaat dus 50 nummers lang door. Op WRD even terug daar naartoe om 5 minuten over 10:30. Aber bitte mit Zane. En dan gaat het om de legendarische hit van Udo Jürgens. Op diezelfde zender, maar dan om 11:55. Onze schönste cassettenhits. En dan herdenken ze de uitvinding van de cassette. Udo Lindenberg, Tina Turner, David Bowie, Vicky Leandros, Tame Impala, Bee Gees, Sting, Depeche Mode, Bab, The Weeknd, Phil Collins en Kraftwerk komen onder andere voorbij. Nou, ik zei het al, ook op zondag Rock Werchter Live. Met dan beelden van Bad Nurse, Joe Crooks, Mogwai, Dave Byrne, Moby, Heaven en The Cure als afsluiter. En ook dat wordt s'avonds vanaf 8 uur vervolgd. Om 10:30 op Arte Disco Sex Machine. En dan weet je over meer de seks in de discomuziek. En dan moet je denken aan artiesten als LaBelle en Amanda Lear natuurlijk. Op diezelfde zender om 5 minuten voor 11:30 Dorf Disco. En dat de Saturday Night Fever Auf dem Land is de subtitel, dus eigenlijk gaat het over een documentaire over de opkomst en ondergang van de discotheken in de wat kleinere plaatsen, zullen we maar zo omschrijven. Gaan we naar de maandagavond toe op NPO 2 om 11:20, het Uur van de Wolf. Documentaire over de zoektocht naar de ooit verdwenen Höfner basgitaar van Paul McCartney, die hij zich ooit in Berlijn aanschafte. Woensdagavond op Arte om 10:10, I Feel Love, Giorgio Moroder en Donna Summer, documentaire over hun ontmoeting en hoe die hun carrière en hun leven veranderde en ons hits opleverde als I Feel Love and Love to Love You Baby. Op diezelfde zender, maar dan om 11:05 een Italo Disco, die glitzer sound de 80er. En met de achtergronden van artiesten als Sabrina, Rigiera, Savage en La Bionda. En dan hebben we om 12:00 op woensdagavond op Arte nog Cerón, Los of Wear 2026, live optreden station van Straatsburg van die succesvolle disco componist, producer en drummer Cerón. En dan gaan we naar de vrijdagavond toe als laatste tv-tip voor deze keer. 10:05 op NPO 3, North Sea Jazz. Verslag van dag 1 van het 50-jarige jubileumfestival met beelden van Snarky Puppy, de Isley Brothers, Esperanza Spalding, China Spiro en onder andere The Roots. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van...
0: Daarvoor gaan we terug naar de alarmschijf die gekozen werd op 29 juni 1974. En die was getiteld The Night Chicago Died en is afkomstig van de groep Paper Lace. En die band werd opgericht in 1969 door Michael Vaughn, Chris Morris, Carlo Santana. En die hebben dubbel N, moet ik het goed uitspreken natuurlijk. Philip Wright en Cliff Fish. En dat gebeurde allemaal in de plaats Nottingham. Die groep brak pas door in 1974 toen ze de televisietalentenjacht Opportunity Knox meededen. En ze deden dat met het door Mitch Murray en Peter Gallagher geschreven Billy Don't Be a Hero. En die grote hit werd gevolgd dus door die alarmschijf die we gekozen hebben, The Night Chicago Died. Gaat terug naar de tijd van Al Capone. Je weet wel, de drooglegging in Amerika. Het nummer zou in Engeland de derde, in Nederland de tweede en Amerika zelfs de eerste plaats bereiken. Dit dus, Paper Lace, The Night Chicago Died.

Dat was hem, de alarmschijf die we deze keer lieten horen in de geschiedenis van de alarmschijf Paper Lace and the Night Chicago Died. Billy Preston, die werd op 2 september 1946 geboren in Houston, Texas, als William Everett. En hij overleed op 6 juni 2006 na een lang ziekbed. Hij speelde in zijn carrière als sessiemuzikant met alle grootheid uit de popmuziek. Mahalia Jackson, Little Richard, Sam Cooke, George Harrison, The Rolling Stones, Eric Clapton, Ray Charles en natuurlijk The Beatles. Bekend werd hij ook door zijn duetten met Syreeta Wright. En als solo-artiest had hij hits als That's the Way God Planned It, Disco Dancing, Will It Go Round in Circles, Struttin', Space Race. En uit 1974 kozen wij een nummer 1 hit in Amerika. En Nederland bleef het steken in de tipparade. En uit 1974 is hier dus Nothing from Nothing.

0: Archief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
1: Die gaat het hebben over Bobby Womack. Die in juni 2014 overleed, deze Amerikaanse zanger. Hij begon samen met zijn broers begin jaren 60 groep The Valentinos. Ze brachten in 64 als eerste het nummer It's All Over Now uit. Later zou dat een wereldhit worden voor de Rolling Stones. En werd geschreven door Bobby Womack samen met zijn schoonzus Shirley Womack. En na het stoppen van die groep speelde hij gitaar bij artiesten als Aretha Franklin, Sam Cooke, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ray Charles, Dusty Springfield en Wilson Pickett. In een 68 bracht Bobby Womack zijn eerste soloalbum uit, Fly Me to the Moon. En later had hij hits met Looking for a Love, That's the Way I Feel About You en A Woman's Gotta Have It. In 74, na 74 ging zijn carrière langzaam achteruit en de single Looking for a Love werd zijn grootste hit in Amerika. Hij werd geschreven door J.W. Alexander en Zelda Samuels en werd in 62 als eerste opgenomen door de Valentinos. Die groep die bestond uit Bobby en zijn vier broers. En na een cover van de J. Giles Band in 71 nam Bobby het in 74 in een nieuwe versie op voor zijn album met dezelfde titel Looking for a Love, maar dan voegde hij het woordje again toe, omdat het een remake was. Hier is die, Bobby Womack.

LP Live. En daarom natuurlijk die live uitvoering van de single No Woman, No Cry. Maar ook Get Up, Stand Up, I Shot the Sheriff, Trenchtown Rock en Lively Up Yourself. En die laatste komt dus oorspronkelijk van het album Natty Dread, waarmee ze in Amerika doorbraken. En ze nu ook te beluisteren hier in deze uitzending. Lively Up Yourself, Bob Marley en The Wailers.

Helemaal lekker, de albumuitvoering van Lively Up Yourself van het album Nutty Dread, Bob Marley en The Wailers. En van die band gaan we naar Harold Melvin en The Blue Notes. Een band die al opgericht werd in 1954. Toen nog was het een doo-wop groep, maar echt grote hits hadden ze in die tijd. Niet eind jaren 60 waren alleen Bernard Wilson en Harold Melvin van de originele bezetting nog over. In begin jaren 70 werd besloten om drummer Teddy Pendergrass van The Blue Notes naar voren te halen als zanger. En bovendien kwamen ze onder de hoede van Kenny Gamble en Leon Huff. En die beide mannen zijn verantwoordelijk voor het bekende Philly Sound. En het geluid dat uitstekend paste bij het stemgeluid van Teddy Pendergrass. En vervolgens komen de hits. Ze hebben een wereldhit met If You Don't Know Me By Now, die wij natuurlijk ook kennen van Simply Red. En 1974 hebben ze een tweede hit hier in Nederland met dit nummer, Satisfaction and Guaranteed to Take Your Love Back.

Harold Melvin en de Blue Notes, een Satisfaction Guaranteed. Geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff. En die schreef in 1973 ook de herkenningsmelodie voor Soul Train. Legendarisch tv-programma in Amerika. En dat nummer werd TSOP genoemd. Oftewel de afkorting van The Sound of Philadelphia. Werd opgenomen door de studiomuzikanten van het Philly-label. En die noemden zichzelf dan weer MFSB. Mother, Father, Sister and Brother. En daarmee sluit de muziekarchief af voor vandaag. Tot de volgende week.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: velden. Buitengewoon goed.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
4: Het gezellige

0: muziek van Tal Beckman en She's So High.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij de gezellige zondagmiddag op Groningen 1 op deze eerste zondag van juli. Ja, ik heb er vandaag een special bedacht, want afgelopen woensdag was het Canada Day. Ja, dat had ik toevallig mee te maken. Ik was daar in de buurt, zullen we maar zeggen. En ja, dat is eigenlijk een soort Canadese Koninginnedag. Ik denk, goh, zou het leuk zijn om een keer in de gezellige zondagmiddag alleen Canadese artiesten te gaan draaien. Nou, vanmiddag is het zover. Ik heb 3 uur lang Canadese muziek uitgezocht. En helemaal geen onbekende artiesten, hoor. Je zal je best vermaken. Dat garandeer ik je vanmiddag. En ja, de eerste artiest was dus Tal Beckman, de zoon van Randy Beckman. Ik kom straks ook nog wel aan bod. Deze singer-songwriter werd in 1968 geboren in Winnipeg, Manitoba. En had in 1999 zijn grootste hit met She's So High, wat je dus net hoorde. Nou, straks overigens meer over Canada Day nog. Dat ga ik allemaal uitleggen en vertellen vanmiddag. Maar eerst gaan we verder met Leona Filippo. Ja, zou je zeggen, dat is gewoon een Nederlandse. Maar nee hoor, ze is een Jamaicaans-Canadese zangeres, geboren in Guelph. Dat ligt 70 kilometer van Toronto. En Leona Filippo, die kennen we natuurlijk van The Voice of Holland. In 2012 won ze die en toen bracht ze deze single uit. Could You Be Loved?
1: Een gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Amanda Marshall, Fall from Grace. Ja, Amanda Marshall die werd geboren in Toronto. Deze country rock zangeres had een grote hit met het altijd gevoelige Beautiful Goodbye. Ik weet niet eens zo'n grote hit, maar bereikte wel de hitlijsten in Canada en ook in Nederland. Het nummer staat nog bijna ieder jaar in de top 2000. En die had ik dus eigenlijk willen draaien, maar die stond niet in het systeem hier. En Fall from Grace, ja, die stond er wel in. Dus toen dacht ik van, nou, dan moeten we die maar draaien. Ik heb even gekeken op Wikipedia hoe dit nou zit met Canada Day. In 1982 verkreeg het zijn huidige naam, want toen werd de Canada Act getekend, waarin Canada helemaal onafhankelijk is van Engeland. En ook niet meer het Britse parlement hoeft te raadplegen als ze de grondwet willen aanpassen. Voor 1982 heette het Dominion Day. In 1868 werd er al een mededeling ondertekend door gouverneur-generaal Lord Monck, waarin stond dat iedereen in Canada werd opgeroepen om de Confederatie van Canada te vieren op 1 juli 1868. Toen was dus de eerste editie van Dominion Day. Ja, en in 1982 werd het dus Canada Day. Een dag waarop regelmatig parades worden gehouden en andere festiviteiten worden georganiseerd. Vaak wordt er s'avonds ook een vuurwerkshow gehouden. Nou, ik heb er twee gezien. Eentje voor Canada Day en eentje op Canada Day. Dus dat was helemaal goed geregeld. Leonard Cohen, daar gaan we mee verder. Hij werd ook bekend van de nummers Marianne en Hallelujah. Deze Canadese folksinger, songwriter, dichter en schrijver had ook een grote hit met deze, Suzanne.

Gino Vannelli en Wild Horses. Gino Vannelli werd geboren in Montreal door zijn zang- en schrijftalent te combineren met pop, rock, jazz en klassiek. Ontwikkelde hij al vanaf de jaren 70 zijn eigen sound. In 1974 werd hij al bekend met People Gotta Move, ook bekend van een reclame. En daarna volgden het gevoelige Hurts to Be in Love in 1985 en in 1987 het nummer wat je net hoorde, Wild Horses. En dit is Carly Rae Jepsen. Ze werd geboren in een dorpje genaamd Mission in British Columbia, helemaal aan de westkust. Ze werd derde in het vijfde seizoen van Canadian Idol in 2007. En pas vijf jaar later, in 2012, brak ze internationaal door met deze Call Me Maybe.

Anne Murray, You Needed Me. Ze werd geboren in Spring Hill in Nova Scotia. Aan de oostkust is dat. Ze groeide op met 5 broers en was in eerste instantie sportlerares. Ze was bekend om haar altstem en werkte ook samen met Leonard Cohen, die je zo straks al hoorde, Neil Young en Gordon Lightfoot. Ja, Neil Young komt er zo aan en straks ook nog Gordon Lightfoot, volgens mij ergens in het volgende uur, dacht ik. Maar ik vertel je nog eventjes dat je misschien wellicht de activiteitenkalender hebt gemist. Zo straks om 2:15 had hij normaal gesproken langsgekomen. Maar goed, er waren geen agendatips voor de komende week. En ik heb ook nog eventjes het weerbericht voor je. Want dat hebben we normaal gesproken altijd op het halve uur. Nou, het is een beetje bewolkt. En niet zo zomers als het de afgelopen dagen wel eens is geweest. Wel hebben we af en toe wat zonnige momenten. En er kan een lokaal buitje vallen. Het is vandaag een graad of 21, maar vannacht is het zacht hoor. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Heb ik nog de vooruitzichten voor je. Ja, aan het eind van de komende week, zo'n beetje de tweede helft van de komende week, dan komt de zomer weer terug en stijgen de temperaturen. Nou, zo makkelijk eventjes 25 graden hoor. Dat zit er best in. Ja, ik had het al beloofd, Neil Young. Uit 1972 kwam zijn grootste hit Heart of Gold. Neil Young werd geboren in Toronto en verhuisde naar Winnipeg. Hij scoorde tal van hits, onder andere ook met bands als Buffalo Springfield, Crazy Horse en Crosby, Stills, Nash en Young. Neil Young dus en Heart of Gold.

rockband uit Alberta aan de westkant van Canada. Nickelback, When We Stand Together uit 2011. Chet Kroeger is de leadzanger van die band. En daarna had je de Mama's en de Papa's, Monday Monday uit 1965. Toen kwamen ze er onder andere mee op nummer 2 terecht in Nederland en Duitsland. Het is een Amerikaanse popgroep, maar met een Canadese zanger uit Halifax, namelijk Danny Doherty. En dus zitten ze in de gezellige zondagmiddag Canada Special vanwege Canada Day, wat afgelopen woensdag werd gehouden in Canada. Op 1 juli is dat altijd een soort Koningsdag. En ja, op Koningsdag wordt natuurlijk in Nederland altijd dan Nederlandse muziek gedraaid. Ik denk, nou, dan moeten we nu maar eens Canadees gaan draaien. 3 uur lang in de gezellige zondagmiddag. En ja, met die gedachte ben ik gaan zoeken op internet en Wikipedia welke artiesten eigenlijk uit Canada kwamen. En warempel, ik heb 3 uur lang Canadese muziek verzameld en daar vanmiddag het programma mee gevuld. We gaan verder met Robbie Robertson. Eigenlijk heet hij Jamie Robert Klagerman. Of heette hij, want hij is niet meer onder ons. Hij maakte deel uit van The Band, een Canadees-Amerikaanse rockband. Overigens is het vandaag zijn sterfdag, want hij overleed op 5 juli 2023 op 80-jarige leeftijd. Ja, 3 jaar geleden. Maar ik krijg nog steeds een beetje brok van in mijn keel. Nee, zonder gekheid. Dit is zijn grootste hit, Somewhere Down the Crazy River. Ja,

0: Wait me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: De formatie Vanity Six met Nasty Girl. Denise Matthews werd in 1982 liedzangeres hiervan. Ze werd geboren in Niagara Falls in Ontario. We zijn alweer toegekomen aan het laatste plaatje van vandaag in dit eerste uur van de gezellige zondagmiddag. En die komt uit 1964 van Lorne Greene. Hij was een Canadees zanger, acteur, presentator en nieuwslezer. En als je zijn stem hoort, dan hoor je dat ook wel een beetje. En André van Duin, die coverde het. Hij noemde het Bingo. Het origineel gaat over Ringo.
2: He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark

Lorne Green en Ringo. Ja, goed. De Nederlandse nieuwslezers van ze tegenwoordig, die hoor je zo dadelijk weer, want het NOS-journaal van 3 uur komt eraan. En ik heb nog wat minuutjes over. Ik dacht, Neil Young, een groot artiest. Hij had niet alleen solo hits, zoals we zo straks hebben gedraaid. Ook zat hij onder andere in het bandje Buffalo Springfield. En die hadden een grote hit met deze, For What It's Worth.

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Celine Dion en I'm Alive.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij de gezellige zondagmiddag. Vandaag hebben we een special. We draaien namelijk vandaag alleen Canadese artiesten. En dat ter ere van Canada Day, wat afgelopen woensdag 1 juli werd gehouden. Ja, de Canadese Koningsdag. En dat draaien bij de Koningsdag natuurlijk alleen maar oranje hits. Dus nu dacht ik, ja, nu moeten we maar eventjes wat Canadese klassiekers tevoorschijn halen. En ik heb er 3 uur mee gevuld, hoor. We begonnen met Celine Dion, I'm Alive. Ja, een Franstalige naam, Celine Dion. Heeft ook wel Franse hits gemaakt. Pour tu même encore. Maar we kennen natuurlijk van de Titanic. Daar wil ik het verder eigenlijk niet over hebben. En ook wat Engelse nummers. Maar goed, ze komt uit Quebec, de Franstalige provincie van Canada. En ze zingt ook af en toe dus in het Frans en ook wel in het Engels. We begonnen met het vrolijke I'm Alive. En we gaan verder met de Smashing Pumpkins. Muziek uit 1996 met de titel 1979. Melissa Auf-der-Mar is geboren in Montreal. Dus een Canadese zangeres en basgitariste in deze verder Amerikaanse band.
1: De gezellige zondagmiddag.

get it back. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Ja, later gecoverd natuurlijk door Viola Wills. Nummer versie daarvan die we veel vaker draaien in de gezellige zondagmiddag. Maar deze dus, het origineel van deze volkszanger, componist en tekstschrijver. In de jaren 50 volgde hij de muziekschool in Californië en keerde in de jaren 60 terug naar Canada, waar hij onder andere optrad in koffiehuizen in Toronto. En daarvoor Justin Bieber, ja, die hoeft eigenlijk geen verdere uitleg nodig. Op 12-jarige leeftijd begon hij met zingen en groeide al snel uit tot een tieneridool toen hij werd ontdekt op YouTube. En hij komt uit Londen in Ontario. Straks nog meer artiesten die zich lieten zien op YouTube. Laten we het zo maar zeggen. En daardoor beroemd werden. Maar eerst gaan we verder met even zien. Simple Plan. Ja, samen met Natasha Bedingfield. Een Canadese pop-punk band uit Montreal is dat. Simple Plan, gevormd in 1999. En ik zei het al samen met Natasha Bedingfield. Hier is Jetlag. Oh,

Adams, singer, songwriter en ook fotograaf uit Ontario in Canada. Hij heeft tal van hits gehad. En dit was zijn eerste uit 1984, Run To You. En daarvoor nog Avril Lavigne, een Amerikaanse een Frans-Canadese singer-songwriter en actrice. En zij had bijna 11 miljoen abonnees op YouTube. Ja, geen Amerikaanse, ben je gek. We hebben vandaag een Canada-special in de gezellige zondagmiddag. En we begonnen het blokje van drie natuurlijk met Simple Plan. En samen met Natasha Bedingfield. En jetlag, ja, iets wat niet zal misstaan op je bingo-kaart als je naar Canada reist. Goed, we gaan verder met Nelly Furtado. Een Portugees-Canadese zangeres. Op haar 9e leerde ze al trombone en ukulele spelen. En op haar 13e componeerde ze haar eerste liedjes. Ze trad op in een nachtclub in Toronto toen ze werd ontdekt en een platencontract kreeg. En in 2006 toen stond ze op Pinkpop. En dit is Nelly Furtado dus met Maneater.

Lucille Starr met The French Song. Misschien ken je de melodie, want de band van Buffalo Bill die heeft het ooit gecoverd. Tenminste, deels. Dat zat toen in Babs Country Medley. Ik zou zeggen, zoek het eens op YouTube en beluister. Het is wel grappig om eventjes terug te horen. In ieder geval was Lucille Starr een Canadese Engels- en Franstalige zangeres en songwriter die tevens bedreven was in het jodelen. En in 1965 werd ze dus bekend met The French Song die je net hoorde. Daarvoor hadden we Miguel Brown, Close to Perfection. Ze werd het meest bekend met haar disco en soul hits. So Many Men, So Little Time en Close to Perfection die je net hoorde uit de jaren 80. Daarnaast was ze ook tijdelijk lid van de Three Degrees toen Helen Scott met zwangerschapsverlof ging. En ook speelde ze in de musical Hair. De rol van Sheila, die was met enkele rollen ook op het witte doek te zien. Deze Miguel Brown, Close to Perfection. En ook hadden we aan het begin van het blokje van drie Nelly Furtado. Maar daar had je al alles over verteld. Goed, deze man, ja, misschien zegt het jou niet zoveel. Rock Voisin. Een Canadese zanger en het werd niet zo'n grote hit on the outside. Ik heb hem destijds ooit uit een uitverkoopbakje gevist. Als jongetje in de puberteit of zo, denk ik ergens. En toen was hij daar voor een guldentje of 4-5 te krijgen. Maar nu dus toch nog op de radio bij Groningen 1. In onze Canada special van de gezellige zondagmiddag. Rock Voisin on the outside.

Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En even kijken, daarvoor hadden we Dan Hill en Can't We Try. En we begonnen het blokje van drie met Rock Voisin, On The Outside. Ik heb het even opgezocht, 1991, toen kwam die single uit. Daarna dus Dan Hill, die had twee grote internationale hits met zijn nummers. Sometimes When We Touch en Can't We Try, die je net hoorde. Een duet met Vonda Shepherd. En hij vestigde zich ook als een songwriter die hits produceerde voor artiesten als George Benson en Celine Dion. En ja, net dus Michael Bublé. En die staat hier ook bij. Hij is Canadees jazzzanger en acteur. Zowel woonachtig in Canada als in Italië. Hij verkocht wereldwijd meer dan 25 miljoen albums en heeft verschillende hitsingles gehad. Zijn grootste hit, Haven't Met You Yet, hoorde je net, die in 2009 de vierde plek bereikte in de Nederlandse top 40. En zijn manager overigens is Bruce Adams, die ook de manager is van Bryan Adams. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit uur van de gezellige zondagmiddag. In het volgende uur vertel ik je waarom dat deze special bijna niet door was gegaan. En ook een artiest die je eigenlijk niet zou verwachten zo tussen de Canadese zangers en zangeressen. Maar de laatste plaat is er eentje van een Canadese muziekgroep uit Vancouver genaamd Delirium. Ze maken sinds 1987 al elektronische muziek, waaronder trance. De groep wordt gevormd door Bill Leeb, Rhys Fulber en Chris Peterson. Een van hun grootste hits in Europa hadden ze met het nummer Silence uit 1999, gezongen door Sarah McLachlan, ook een Canadese zangeres. En dat was Silence. Het werd in 2009 nog eens opnieuw uitgebracht. En daarmee gaan we eruit. Ik zeg tot zo na het nieuws van...

0: Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Tom Cochrane aan het begin van dit derde en laatste uur van de gezellige zondagmiddag. En Life is a Highway.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, vandaag hebben we een Canada special in de gezellige zondagmiddag. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, volgens mij. Alleen Canadese zangers en zangeressen en anderszins artiesten. En Tom Cochrane is een Canadese rock en country zanger en gitarist. Vooral bekend als voorman van de rockband Red Rider. En voor zijn werk als solo singer en songwriter. En daarvan draaiden we net Life is a Highway. Ja, het had weinig gescheeld, mensen, of deze special was niet doorgegaan. Ja, hoe zit dat nou? Nou, ik had dus het plan om vanwege Canada Day vanmiddag Canadese artiesten te gaan draaien. Maar goed, Nederland moest voetballen op het WK-voetbal tegen Marokko. Ik denk, als ze nou Marokko verslaan, dan moeten ze de volgende ronde tegen Canada. En dat is dus gisteravond geweest. Zou dat zijn geweest als Nederland door was gegaan, zo moet ik het zeggen. En ja, ik denk, stel nou dat Canada wint, dan heeft de volgende dag natuurlijk iedereen nog die wedstrijd in zijn hoofd. En ik kom van de spek aan met zijn Canada special. Ja, dan moest hij misschien toch maar wat anders verzinnen. Maar goed, het liep met een sisser af. Voor mij dan tenminste, want Nederland kwam helemaal niet in de volgende ronde. En dus hadden we gisteravond Canada tegen Marokko in plaats van Canada tegen Nederland. En ik zal je vertellen, ook Marokko kwam weer een ronde verder. En ze hebben ook Canada nu uit het toernooi gekegeld. Nou goed, maakt ons niet uit. We gaan gewoon verder met ons lijstje. Staat nog boordevol artiesten die dit uur langs gaan komen. Straks onder andere nog Beckman Turner Overdrive. En ook leuke oudjes. Golden oldies moet je dan zeggen. Zoals bijvoorbeeld Terry Jackson, R. Dean Taylor. Maar eerst gaan we verder met The Weeknd. De artiestennaam van Abel Marokken Tesfaye. Hij werd geboren in Toronto en is dus een Canadese singer-songwriter, muziekproducent en ook acteur. Hij staat bekend om zijn unieke mix van donkere R&B, pop en electro, die hem tot een van de meest invloedrijke artiesten van zijn generatie heeft gemaakt. En hier is hij met de hit waarmee hij volgens mij een beetje doorbrak bij ons in Nederland. The Weeknd, Blinding Lights.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Tim Hauer was de zanger van deze groep, maar ook onder andere Paul Carrick en Paul Young zaten in deze van oorsprong Britse rockgroep. En daarvoor hadden we Beckman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, hun grote hit, die we normaal ook gesproken ook regelmatig draaien in de gezellige zondagmiddag. Beckman, Turner, Overdrive was een Canadese rockgroep die vanaf de 70s een reeks hits scoorde. En ook een reeks hitalbums. Ze kwamen uit Winnipeg en onder andere maakte Randy Beckman deel uit van Beckman, Turner, Overdrive. En dat is dan volgens mij weer de vader van Tol Beckman, die we aan het begin van het programma draaiden. Maar goed, dat weet ik niet helemaal zeker. En ik heb het ook niet gecheckt. Dus, nou goed, we gaan verder met de volgende plaat. Daniel Powter komt uit British Columbia, waarin ook Vancouver ligt, onder andere. Hij begon viool te spelen, maar zag meer in een rockband. Maar hij was eerst zo verlegen dat hij met zijn rug naar het publiek toe ging spelen. In 2005 brak hij door in Nederland met deze Bad Day.

0: Alicia Cara. Ja, ze won een Grammy voor beste nieuwe artiest. En ze trad ook op in het voorprogramma van Coldplay en Shawn Mendes. Ja, ze kan dus best zingen. Deze Alicia Caracciolo, zo heet ze eigenlijk. En Canadese zangeres en songwriter, geboren in Mississauga. Nou, dat moet je maar even opzoeken op Google Maps waar dat ligt. En daarvoor, of daarna moet ik zeggen, hadden we Ardine Taylor en Taos, New Mexico. Ardine Taylor werd geboren in Toronto en was een van de weinige blanke artiesten in de 60s en 70s die voor Motown Records speelde. Zo staat te lezen op Wikipedia over deze man. En we gaan verder met Shania Twain. Ja, een vrouw die eigenlijk ook geen verdere toelichting behoeft, want ze heeft tal van hits gescoord, ook in Nederland. En dit is er een van, Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Seasons in the Sun van Terry Jacks uit 1973, zijn grootste hit. Deze artiest komt uit Winnipeg en samen met zijn vrouw Suzanne maakte hij in 1969 nog faam als de Poppy Family met hun hit Which Way Are You Going, Billy? En daarvoor uit de jaren 80 Lisa Dalbello, geboren in Weston, ook bekend als Dalbello, een Canadees muzikante. Tussen 1977 en 1981 bracht ze onder haar eigen naam drie pop-rock-albums uit, om vervolgens vanaf 1984 alternatieve rock op te nemen onder de naam Dalbello. En ja, in Nederland had ze in de jaren 80 een hit met Let's Tango. Nou goed, we gaan verder met Shawn Mendes. En Treat You Better, ook weer een artiest die doorbrak via YouTube. En ook via de in 2013 populaire app Vine.

Sean Mendes en Treat You Better. Daarna Alanis Morissette met Thank You. Alanis Morissette werd geboren in Ottawa. En haar ouders zijn een Franstalige Canadees, Alan Morissette, en een in 1956 uit Hongarije gevluchte Georgia Feuerstein. Ze zochten een vrouwelijke variant van de naam Alanis, vonden die in de Griekse naam Alanis. Dat vonden ze ergens in een krant. En al vanaf haar zesde speelt ze piano. Vanaf haar negende jaar schrijft ze zelf liedjes. En ze heeft ook genoeg hits gehad in Nederland, dat iedereen haar wel kent eigenlijk, denk ik. En Thank You was dus het nummer wat ze zong. En ook hadden we All Saints met Pure Shores. Ook een van oorsprong Amerikaanse groep, waarin of een Brits-Canadese band zelfs, moet ik zeggen, waarin Nicole en Natalie Appleton zitten. De zusjes Appleton sloten zich aan bij de band, die haar naam dankt aan de All Saints Road in Londen, waaraan een studio stond waar de leden elkaar hadden leren kennen als achtergrondzangeressen. Nou, en ik had het al een beetje gezegd. We hadden nog een artiest waarvan je niet zou zeggen dat hij tussen de Canadese zangers en zangeressen zou ronddwalen. Maar goed, Henk Wijngaard, als je kijkt op zijn Wikipedia, dan staat daar dat hij als biologische vader een Canadese soldaat heeft. En dus draaien we hem ook vandaag in onze Canada Special. Als laatste plaats voor vandaag, 120 varkens naar Beirut. Hier is Henk Wijngaard.

0: Het is nu 5 uur.
1: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Herman van Veen en Suzanne. En daarvoor nog Ryan Paris en Dolce Vita. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Nou, jij mag ook wat zeggen hoor, Randy.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, meestal dan laat je het riedeltje uitspelen en dan zeg je nog iets en dan kom ik erin.
0: Maar... Nou, ik dacht, ik doe het even anders.
1: Oké, okay. Nou, dat is mislukt.
0: Mislukt, helaas. Opnieuw, nee.
1: Goeie poging.
0: Goed, hey, welkom.
1: Ja,
0: leuk
1: welkom.
0: Dat je er bent.
1: Zeker. Leuk dat er luisteraars er zijn.
0: Dat denk ik wel, als we tenminste luisteraars hebben. Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, dat hoop ik dan wel.
0: Laat ik nou niet negatief beginnen.
1: Precies.
0: Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven voor de enige echte radio bingo van Radio Westerwolde. En natuurlijk heel veel leuke muziek draaien. Ja, en je ziet de lijst ook al voor je klaarstaan.
1: Ja, we hebben weer Herman van Veen.
0: Weer Herman van Veen, zojuist gedraaid.
1: Ja, dus we houden ons nog steeds aan onze belofte. En ja, verder weer leuke nummers. Maar het valt me wel op, we gaan steeds iets verder terug in de tijd. We hebben nu echt al meerdere jaren 80 nummers ook. Suzanne natuurlijk van Herman van Veen, 1969.
0: Ja, want even kijken hoor, want we hebben heel veel nummers uit de jaren 70, 80... en voor mij een klein beetje jaren 90 nog ertussen staan.
1: Ja.
0: Maar we komen bijna niet in de zero's.
1: Nee. Nee, ja, ligt dat dan aan ons? Of... Nou, wij zijn natuurlijk opgegroeid in de jaren 80, 90...
0: Ja, voornamelijk de jaren 90.
1: Ja, dus het schijnt ook zo te zijn, hè, dat dat dan je favoriete muziek blijft en is.
0: Nou, ik denk dat dat van de meeste luisteraars ook wel is.
1: Ja.
0: En ik denk dat de meeste luisteraars onze leeftijd hebben. Misschien iets ouder.
1: Ja, misschien iets ouder inderdaad. Maar ja, nou ja.
0: En die houden natuurlijk ook van dit soort muziek.
1: Ja. We hebben nog geen klachten gehoord, dus daar gaan we er maar vanuit.
0: Ja, zo is dat.
1: Dat het goed is.
0: Hé, hey, maar even iets anders, hè. Ik zie de volgende plaat wel staan. En komt die niet toevallig uit de Zero's? Dat is eentje van Guus Meeuwis en Van Gant.
1: Ja, die komt uit de Zero's.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Klopt. Ja.
0: Nou, zullen we maar direct instarten?
1: Ik wil met je lachen.

0: en Give Me All Your Love. En daarvoor nog Guus Meeuwis, toch? Nee, Roy Orbison. Met You Got It.
1: Met You Got It. Ik moet nog wel even iets rechtzetten over Guus Meeuwis. Met Ik Wil Met Je Lachen.
0: Ja.
1: 1998.
0: Nee.
1: Ja, dus ook een 90s nummer.
0: Ah.
1: Ja. Ja, maar we hebben net dus ZZ Top gedraaid. En waar staat ZZ Top onbekend?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Twee van de bandleden hadden echt mega lange baarden.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is ZZ Top.
0: Ja.
1: Ja. En wat, wie zijn de drie bandleden?
0: Ik had het eigenlijk kunnen weten. Want ik had een collega eerder op het werk. Ik wou zeggen vroeger. Maar een aantal jaar geleden, laten we het zo even zeggen. En die had ook een hele lange baard. En die noemden we altijd ZZ Top.
1: Oh ja, ja, nou ja, dan had je het moeten weten.
0: Ik had het moeten weten.
1: Ja.
0: Maar goed, helaas. Nou, vertel verder.
1: Hoe heetten de drie bandleden?
0: Nou, dat weet ik dus niet.
1: Nee, Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Mag jij raden welk van de drie geen baard had?
0: Ik gok Frank Beard.
1: Ja, precies. Vond ik een grappig weetje. Sorry, ik moest even tussendoor.
0: Ja, en ik had het 1983 kwam deze plaat, toch?
1: Klopt, 83.
0: Ja, en we gaan nog even een stukje terug in de tijd.
1: Ja, nog verder terug.
0: Nog verder, 10 jaar terug.
1: Ja.
0: En dat is deze plaat. Boudewijn de Groot en wel de plaat Jimmy.

0: Hilda's Eyes. En daarvoor hebben we nog gedraaid Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Toch?
1: Ja, dus waar dansen ze op? De vertaling in het Nederlands.
0: Sorry.
1: Oh, ceiling is plafond.
0: Oh, plafond, oké. Okay.
1: Het nummer komt uit 1986.
0: Ja.
1: En destijds was het een van de duurste muziekvideo's ooit. Met een budget van 500.000 euro. Of, nou ja, dollar.
0: Mm-hmm.
1: En het komt omdat er geen animatie in deze clip zit, deze videoclip. Er is echt letterlijk een hele kamer gebouwd.
0: Ja.
1: Die kan roteren. En waar mensen dus echt letterlijk op dansen tijdens de clip. Dat is een hele iconische clip.
0: Oké. En die kostte 5 ton.
1: 5 ton, ja.
0: Wow, dat is een geld.
1: Dat was toen heel veel geld. Maar goed, tegenwoordig...
0: Ik denk dat de videoclips veel duurder zijn tegenwoordig.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
0: Hey, en de volgende plaat. Gaan we verder. Ja, we zouden eigenlijk geen Zero's plaat draaien.
1: Nee, maar
0: ik vind dat wel een leuke plaat, hoor.
1: Dit is een hele mooie plaat. Dit is wel echt een van de bekendste platen. Maar goed, elke plaat van deze band is bekend.
0: Ja, en Jordan natuurlijk al op de achtergrond.
1: Ja.
0: Dit is de plaat die we gaan draaien. Eentje uit de Zero's. Goalplay en Clocks.

0: vanaf de Go-Go Dolls en Iris.
1: Iris, ja. Ja, we hebben net Celebrations dus gedraaid.
0: Ja.
1: Bijna iedereen kent de zin Celebrate Good Times, come on.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige wat ze van zijn liedje kennen.
0: En voor de rest niet.
1: Nee, nou, ik eigenlijk ook
0: ik
1: niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Toch herkent iedereen het. Als je de eerste tonen hoort, dan weet je meteen welk nummer het is.
0: Ja, het is een celebration.
1: Ja, ja.
0: En zo verder, en zo verder.
1: Ja, het ja. is ook de enige nummer 1 hit van deze band in Amerika ooit geweest. Maar ja, het is wel een heel leuk nummer.
0: Absoluut. Ja. Herkenbaar nummer.
1: Herkenbaar nummer, ook.
0: En
1: ja.
0: wanneer je ook celebration hebt, dat is als jij de bingo hebt gewonnen.
1: Ja, vooral de super bingo, hè?
0: En vooral de super bingo.
1: Ja, met een hoofdprijs van €400.
0: Ja, maar dan moet je wel weten waar de bingo verkooppunten zijn en waar jij je bingo kaartjes kan kopen.
1: Zal ik ze maar even opnoemen?
0: Ja.
1: Ja? De kaartjes kan je deze week kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Talgo Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Texaco Metting in Bijlingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 20:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Polfi Deco en Gifts tot zaterdag 20:00. Jumbo Winschoten in Winschoten natuurlijk tot 20:00. En Studio Radio Westerwolde in Vlagwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk dat de mensen vanavond een feestje gaan vieren als zij de €400 hebben gewonnen.
1: Ja, nou zeker. Ik was

0: Tina Turner en The Best. En ja, dat was de ene laatste plaat alweer, Randy. Het zit alweer op.
1: Ja, het zit er alweer op. We zorgen er zelf ook van. Want meestal doen we de bingo verkooppunten halverwege.
0: Ja, we waren er behoorlijk laat mee. Zo, daar gaat van alles mis. Wacht even. Zo, ja.
1: Ja, ja, we waren het eigenlijk... Het ging zo lekker, we waren het vergeten. En ja... Nu zijn we al aan het einde.
0: We zijn alweer aan het einde. Ja, ja. En we moeten een beetje snel doorheen, want ja, onze tijd zit ook alweer bijna op.
1: Ja.
0: Jij hebt nog een activiteit wat volgend weekend in de regio is.
1: Ja, er zijn heel veel activiteiten komend weekend. Maar ik heb de twee hoogtepunten er even uitgepakt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk de landbouwbeurs in Vlagwedde. Dat is een heel groot evenement.
0: Ja, ik heb het al zien opbouwen.
1: Ja, ze zijn nu al bezig inderdaad. Het is vrijdag, zaterdag en zondag. En het is een regionale plattelandsbeurs voor eigenlijk het hele gezin. Met heel veel activiteiten, demonstraties, muziek. Dus dat is hartstikke leuk. En in Groningen is er een 112 Groningen-dag... waar mensen bezoek kunnen, of kennis kunnen maken met hulpverleningsorganisaties.
0: Nou,
1: ook heel leuk, denk ik.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ook voor de kinderen.
1: Ook voor de kinderen, precies.
0: Ja. Hey, we gaan afsluiten. Ja, sorry, ik moet het een klein beetje afkappen.
1: Ja.
0: We gaan snel...

0: Naar het volgende, de laatste plaat. En natuurlijk het volgende programma Gezelligheid op Verzoek hier op Radio Westerwolde. Wat zo dadelijk begint. En daarna nog de enige echte radiobingo van de Radio Westerwolde. Je hoort het aan mijn stem. Ik moet een beetje snel afronden.
1: Haast.
0: Ik heb haast. De laatste plaat dus. Hold the line van Toto. Ik zou zeggen tot de volgende week. Hoi.
1: Tot.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: avond.
1: Ja, een hele goede avond. En welkom bij de Radio Bingo van G1, moet ik zeggen. Groningen 1 deze keer. En ook onder de naam van Groningen 1 is dit natuurlijk de eerste keer dat wij de Radio Bingo doen. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een primeur, of niet, Anja? Ja, en we hebben weer een prachtig team. Naast mij zit Jan, toch?
2: Jo.
1: Helemaal goed, een goede avond. Aan de andere kant hebben wij Linda, die de regie doet en de telefonie. Dan hebben wij Gerrit aan de telefoon, Sander aan de knopjes. En ik doe de presentatie samen met Jan en mijn naam is Alberta. Ja. En als het goed is heb ik ook nog Linda die voor onze spelregels gaat voorlezen.
3: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
4: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
1: Ja, dankjewel Linda. En dan gaan wij door met de bingo.
2: '62.
1: '39.
2: '68.
1: '38.
2: '51.
1: '67.
2: '52.
1: Goed, dit waren de getallen in de eerste trekking. Dat is 62, 39, 68, 38, 51, 67 en 52. En we gaan door naar de tweede ronde.
2: 3.
1: 3?
2: 3. Vier. Achtenvijftig. 60. 13. 33.
1: Dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 3, 63... 4, 58, 60, 13 en 33. De derde ronde.
2: Negentien. 65. 14.
1: 86.
2: 9. 22.
1: 22. Ah, kijk, daar is iemand met een wijn.

0: Ik moet nog even wachten.
1: Even
0: hij haakt nog aan de lijn, aan de andere kant. Ja, welkom bij de Radio
1: Bingo.
0: Oh, kijk, er gaat echt allerlei technische dingetjes verkeerd. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Hallo, ik ben Lucas.
0: Hallo, Lucas.
2: Hi, ik heb Bingo in de onderste rij.
0: Heb je Bingo in de onderste rij? Dan zet ik jouw naam daar neer. Hé, en waar heb je het kaasje gekocht?
2: Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Helemaal goed, dan mag je voor mij de getalletjes oplezen die op jouw kaartje staan.
2: 9, 19, 38, 52, 63.
1: Deze bingo is helemaal goed.
0: Ja, wat is dit? Hij is goed, Lucas.
2: Ja, maar,
0: we hadden het al een beetje verklapt eigenlijk, hè? Want je had het al een beetje gehoord, hè?
2: Ja.
0: Hé, Lucas, wat voor prijs zou je willen hebben?
2: Doe maar de rollade.
0: De rollade, dus ik geef je groot gelijk. Die zet ik achter jouw naam neer. En dan blijf even hangen. En dan zorgt de telefonie dat het allemaal naar jou toegestuurd wordt, ja?
2: Ja, heel goed.
0: Oké, een fijne avond. Hoi. Nou, dat was Lucas. En die won de rollades. Ja. Op de onderste rij, dus dat is mooi. Dus dat betekent dat we dan nog één onderste rijtje hebben. En dan twee boven en twee middel. Dus we wachten even af dat Gerrit alles goed afgehandeld heeft en dat de rollades ook echt naar de juiste adres gaan. Niet dat ze bij de buren aan de deur staan. Dat zou ook wat zijn, hè?
1: Ja.

0: Ja, is goed, even iets.
1: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo.
2: 31. 31. 31.
0: En dan zou ik aan jou willen vragen of je alles in numerieke volgorde zou willen doen.
3: Goed.
0: Ja? Nou, mooi.
2: 3, 4, 9, 13, 14, 19, 22, 31, 33, 38, 39, 51, 52, 58, 60, 62, 63... 65, 67, 68 en 86.
0: Kijk eens aan, Jan, dankjewel. Dan kunnen we verder.
2: Ja.
0: Dan gaan we naar de vierde ronde. Excuus.
2: 64.
0: 64.
2: 64. Elf.
0: Elf.
2: Elf.

0: Oh, ik moet nog even wachten ook.
1: Even wachten.
0: Ja hoor, Gerrit die houdt ze aan de lijn vandaag.
1: Ja.
0: Het is ook veel te gezellig bij Gerrit natuurlijk. Helemaal goed. Hallo.
2: Hallo, met Ina.
0: Hallo, Ina.
2: Hi.
0: Wat leuk dat je zo belt met Groningen 1, hè?
2: Ja, zeker. Ja, even wennen, hè?
0: Ja, moest je er ook aan wennen toen het opgenomen werd dat je dacht, oh, dat is wel een andere naam, hè?
2: Ja, klopt. Ja. En de zender op zo'n...
0: Ja, en dan zag je ineens Groningen 1 in beeld. Ja, het is allemaal een beetje... Ik moet er ook aan wennen vandaag, hoor. Maar goed, dat geeft niks. We gaan ons er helemaal uitredden. Er zit iemand naast me. Iedere keer als ik mij verspreek, dan hebben we een probleem, hè? Ja. Toch, Jan? Ja, zie? Kijk. Hé, Ina, voor welk rijtje bel jij?
2: De onderste rij.
0: De onderste. Zet ik jouw naam daar neer. Hey, en waar heb je het kaartje gekocht?
2: IJzerenklap.
0: IJzerenklap. Hartstikke goed. Zou je van mij de getalletjes kunnen oplezen?
2: Jazeker. 3, 22, 39, 64, 86.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal... Goed.
0: Ze zijn helemaal goed. Yo, helemaal goed. Ja, gefeliciteerd.
2: Hey,
0: Ina, wat voor prijs zou jij willen hebben?
2: Jullie hebben een barbecue pakket, toch?
0: Zeker hebben we die. Ja, ja hoor.
2: Doe die maar.
0: Dat kan ik me voorstellen, want wat weer prachtig weer. Tijd voor de barbecue weer aan het steken, hè?
2: Echt wel.
0: Helemaal goed. Hey, Ina, jij gaat terug naar de telefonie en dan wordt alles afgehandeld, oké?
2: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Doei, doei. Nou, dat was Ina en die ging voor de barbecue. Dus dan hebben we al rollades weggegeven en een barbecuepakket. En dat is inderdaad misschien even wennen, want onze telefonistes die hangen nu niet op. Nee, die nemen nu op met Groningen 1. Dat is natuurlijk wel heel raar.
1: Ja.
0: Ik zit hier al 21 jaar en ik zeg al 21 jaar iets wat ik dus vandaag niet mag zeggen. En dus nu moet ik met alles Groningen 1 zeggen. Dat is best wel ingewikkeld. Iedereen lacht me een beetje uit aan de andere kant. Ja, dus, nou ja, hartstikke mooi. Wat leuk is om te vertellen.
1: Ja.
0: Bingo.
1: Tachtig. Dertig. Negenentwintig.
0: Zesentwintig.
1: Drieënvijftig.
0: Oh, dit was de vierde trekker. Ik zit helemaal niet op te letten. En we hebben een telefoon. Dat, dan moet ik allemaal dingen tegelijk. Nou,

0: Ja, we moeten even wachten. Dan gaan de andere kant. Ja, ja, even wachten. Ja, ik ben. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Trientje van Houten.
0: Hallo Trientje.
1: Hallo.
0: Hey, wat leuk dat je belt.
1: Ja.
0: van welk rijtje bel je, Trientje?
1: De bovenste.
0: De bovenste, zal ik jouw naamje, Daniel. Hey, en waar heb je het kaartje gekocht?
1: IJzeren Klap.
0: Ook IJzeren Klap. Die is vandaag in trek, begrijp ik.
1: Ja, moet ook.
0: Ja, hè? Hey, zou je even mijn getalletjes willen oplezen?
1: Ja. 9, 14, 26, 38 en 65.
2: Oh, wat een straatbaas. Oh, volgens mij is dit een bingo. Goud. Nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Hij is wel goud.
1: Hij is wel goud.
0: Ja, Klaas Hietzer vindt dat het goud is. Nou, wat vind je daar nog van, Trientje? Gefeliciteerd. Ja,
1: ja, dankjewel.
0: Welke prijs zou je willen hebben?
1: Noem maar rollades.
0: De rollades, dat gaat zeker.
3: Ja, maar dat duurt lang.
0: Ik hoor even niet wat hij goed zegt. Wat zegt die meneer op de achtergrond?
1: Hij heeft er 2 keer barbecue gewonnen.
0: Dus hij gaat nu voor de rollades?
1: Ja.
0: Want barbecue vlees was te lekker, zeg maar.
1: Te lekker, ja.
0: Hij ligt nog in de diepvries. En dan moet hij het wel afheen, hè? Dan moet je wel afheen. Ja.
3: Ik heb al afnemers.
0: Oh, je hebt afnemers. Oh, zo doe je dat.
3: Ja, zeker.
0: Mocht je nou er echt een keer niet doorkomen, wij komen graag met Bingo Team een keer langs. Maar ik hoor.
3: Goed zo.
0: Ja, hey, je gaat terug naar de telefonie en dan handelen we het al. Goed? Oké. Okay. Okay. Goedenavond. Doei.
1: Ja, doei.
0: Ja, je hoort wel. Dit wordt nog een rollade. Ja. Die weet je ergens.

0: 1, goedenavond.
1: Hoi, met mevrouw Wijsbeek.
0: Hallo, mevrouw?
1: Wijsbeek,
0: helemaal goed. Hey, en voor welk rijtje belt u?
1: Bovenste.
0: De bovenste, Wijsbeek. En waar heeft u het kaartje gekocht?
1: Jumbo.
0: Hij staat wel een beetje hard, want ik hoor mezelf 3 keer bijna. Zou je ietsjes zachter kunnen doen, ja?
1: Ja, is goed hoor.
0: Kijk, dat is beter. Nee, anders dan galm je zo door de studio heen. Op zich prima, hè? Maar, ja, daar komen de getalletjes ook 3 keer door. Dus zou je voor mij de getalletjes...
1: Ja,
0: zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen?
2: 11, 22, 31, 53, 68. De opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Ze zijn helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hey, en wat mag het voor jullie zijn?
1: €25.
0: De 25 euro het contant?
1: Ja.
0: Helemaal goed. Dan schrijf ik dat erachter. En dan ga je terug naar telefonie en dan handelt het helemaal af. Oké?
1: Okay? Ja, is goed.
0: Helemaal goed. Fijne avond. Doei, doei.
1: Oké, hoi.
0: Dat was mevrouw Wijsbeek en die won €25. Dat betekent dat we eigenlijk nog 2 middelste rijtjes hebben. En dan zijn we er alweer door. Dat gaat snel, hè?
3: Gaat snel, ja.
0: Ja, dat gaat zeker snel. Ik moest al een beetje bijkomen van het feestje van gisteren. We hadden natuurlijk een heel leuk feestje gisteren, hè? Van, natuurlijk Groningen 1 en we hadden gebak en zo. Dus ja, en mocht je nou nieuwsgierig zijn naar ons nieuwe logo, dan kijk even op de webcam, want daar is die gewoon te zien. Of gewoon op internet, hè? Even als het goed is een nieuwe logo. En nou, hartstikke leuk. Ik moet er wel een beetje aan wennen. Zo, ja. Iemand zit hier met 2 vingers omhoog. Ik moet er nog wel een beetje aan wennen. Maar goed, het komt helemaal goed. We moeten even wachten tot de lijnen vrij zijn.

0: Ja, daar gaan we weer.
1: 50.
0: 50.
1: 50. Vijfendertig.
0: 35.
1: 35. 89.
0: 89.
1: 89.
0: 89. Telefoon, telefoon. Ja, daar zijn we weer. Telefoon, hè?
2: Ja.
0: Telefoon, telefoon.

0: nog heel even wachten, ja. Eén goedenavond.
1: Met Anita.
0: Met Anita?
1: Ja, klopt.
0: Helemaal goed. Hallo Anita, van welk rijtje?
1: Hallo.
0: Je belt natuurlijk voor de middelste.
1: Voor de middelste.
0: Ja, dan zet ik jouw naam daar neer. Hey, en Anita, waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, zet ik, zet ik dat erachter. Wil je van mij de getalletjes oplezen?
1: 9, 13, 35, 58 en 80.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Nou Anita, dat is een goede bingo. Gefeliciteerd. Ja, hey, en welke prijs zou je willen hebben?
1: Nou, het is voor mijn zoon en die wil graag geld.
0: Die wil graag geld, dus 25 euro contant.
1: Klopt.
0: Nou, die snap ik wel, want ja. Wat zou die moeten doen met de rollades en zo, hè? En dat soort dingen.
1: Inderdaad.
0: Nou ja, dat ja, hè? Dus ik begrijp hem helemaal, hoor. Nee, hoor, ik heb erachter gezet, 25 euro. En als je even in de lijn blijft, dan zorgen ze dat het goed voor elkaar komt, ja?
1: Is goed,
0: dankjewel. Oké, fijne avond. Doei. Doeg. En ik wou net zeggen, we gaan weer verder, maar we hebben nog iemand aan de lijn. We moeten nog even wachten.
3: Even wachten.
0: Het geduld is van mij vandaag niet over, hè? Dat merk je wel.

0: Eén goedenavond.
1: Hoi, met Jordi.
2: Hallo, Jordi.
1: Hoi.
2: Oh, je komt nog even op de valrepen nog even met een rijtje vol, of niet?
1: Jazeker.
2: Ja, jij dacht, ik ga toch nog even flink aan het aanstrepen. Maar had je toch nog eentje ertussen waardoor je nog een rijtje vol kreeg?
1: Ja.
2: Moest je lang wachten of viel mee?
1: Nee, ik viel mee.
2: Ah, daar viel mee. Kijk eens aan. Hey, waar heb je kaartje gekocht?
1: IJzeren Klap.
2: IJzeren Klap. Ik moet er ook een de volgende keer. Dat was een flink in trek daar bij de IJzeren Klap. Zo zie je maar aan, inderdaad. Hey, Jordi, wil je mij de getallen even oplezen?
1: Ja, dat is 14, 26, 39, 64 en 89.
3: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
2: Van harte gefeliciteerd, Jordi. Dat was een goede bingo.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, wat voor prijs zou je willen hebben?
1: De vrouw zei door de barbecue pakket maar.
2: Ja, die snap ik wel. Die barbecue is natuurlijk ook heerlijk, hè?
1: Ja, bij dit weer wel.
2: Ja, met dit weer misschien niet. Maar misschien einde van de week wordt het wel weer 29 graden, toch? Of niet?
1: Ja, dat lijkt wel op.
2: Ja, hè? Dus dan gaan we weer lekker allemaal naar de barbecue. Je hebt groot gelijk.
1: Ja.
2: Nou, als je even blijft hangen, dan zorgen wij dat we alle goede gegevens hebben. En dat de barbecue pakket ook bij jou thuis komt. Goed?
1: Ja, is goed.
2: Oké, fijne avond.
1: Ciao, wel.
2: Nou kijk, dat was Jordi en die won nog een barbecue pakket. En dat betekent dat we nu zo meteen voor de volle kaart gaan.
4: Ja.
2: En dan hebben we één volle kaart. Hè? Dat is natuurlijk €140 en €70. En voor die €140, dan kan je een half vark winnen. Dan moet je heel wat barbecues naast elkaar zetten. Maar dat is leuk, hè, voor een buurtfeestje of zo.
4: Ja.
2: En dan hebben we natuurlijk nog de €70. Dat is een iets kleiner pakketje. Dus dat is voor een barbecue wel prima, denk ik.
4: Ja.
2: Denk je ook niet?
4: Ja, denk ik wel.
2: We moeten even wachten tot de lijnen vrij zijn aan de andere kant. Maar dan kunnen we even verder. En dan hoop ik dat het beter weer wordt als nu. Want nu was wel heel veel regen. Maar goed, het komt vast goed.

0: 25.
1: Vijfentachtig.
0: 87.
1: 43.
0: Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 50, 35, 89, 25, 85, 87 en 43. De zesde ronde.
1: Negenenvijftig.
0: 45.
1: 66.
0: 72.
1: 6.

0: 8.
1: 8?
0: 8. Zeventien.
1: Dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat was 59, 45, 66, 72, 6, 8 en 17.
0: Ja.
1: En dan gaan we door naar de zevende ronde.
0: 79.
1: 56.
0: 48.
1: 81. Jan. Ik denk, daar gaan ze.
0: 20. 54.
1: 37. Dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat is 79, 56, 48, 81, 20, 54 en 37. De achtste ronde.
0: 12.
1: Oh, we hebben ook al... Telefoon, dat snel.
0: Telefoon.
1: Kijk eens aan.

0: We moeten nog even wachten. Ja, zeker, zeker. Het is wel handig, er zit de technicus met zijn hand omhoog. En dan wil ik de hele tijd zwaaien. Zo. Hij zwaait nu terug. Ja. Maar goed, Gerrit moet natuurlijk alles goed noteren. Hè? Dus dat is het ook. Dus ja, dat willen we wel graag allemaal in de pen. Want straks staan de rollades of de barbecuepakket bij de verkeerde mensen. Nou, bij de buren of zo. Dus daar hebben we ook wat. Ja, toch?
1: Dat is mogelijk.
0: Zou de buren niet leuk vinden, denk ik. Of wel. Maar goed, het moet natuurlijk wel allemaal even goed genoteerd worden. En we doen nog ouderwets, hè? Alles met boekjes. Dus we doen echt nog ouderwets, alles nakijken. Ja. Wij hebben hier niet een of ander fancy computersysteem enzovoorts. Dus ja, dus dat vergt even tijd. Maar goed, dat geeft helemaal niks.

0: Ik denk dat ze samen een gebakje aan het eten zijn, of niet alvast. We hebben nog wat over, hè? Ja, als het goed is heb ik iemand aan de lijn.
1: Ja, je bent Rovina.
0: Ah, Rovina. Zeg Rovina, zou je eerst de radio wat zachter kunnen draaien? Iets minder hard.
1: Nu nog?
0: Ja, ik hoor mezelf echt 5 keer bijna nu. Ja.
1: Ja. Ik had alleen mijn radio af. Zo dan.
0: Ja, dit is al iets beter. Want het ging echt helemaal zo. Nou ja. Ik denk dat je eens voor de grap eens een keer terug moet luisteren. Hey Rovina, jij belt gewoon voor de volle kaart.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch hartstikke goed, of niet?
1: Ja, mijn dochter heeft hem vol.
0: Oh, je dochter heeft hem vol. Nou, dat is toch fantastisch. Ja. Hey, waar heb je het kaartje gekocht?
1: Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Nou, dan zet ik dat achter jouw naam. Dan mag je voor mij alle getalletjes even oplezen.
1: 9, 26, 51, 65, 97.
0: Ja?
1: 14, 29, 37, 45, 87. 3, 19, 30, 48 en 80.
0: Nou, we zullen eens even kijken. Er is mijn bek er weer bij, hè? Ja?
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Kijk eens aan! Helemaal goed! Is okay. Nou, dat is hartstikke mooi, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey Rovina, wat voor prijs zou je willen hebben?
1: Doe maar geld maar.
0: Ja, €140.
1: Ja, ik heb al zo vaak die albers vingen.
0: Ja, hij de diepvries ook vol.
1: Ja, ik heb hem nou allemaal vol, hoor.
3: Ja, we kennen wel een bier.
0: Oh, jij wilde er nog één bij hem? Jan wilde er nog één bij hem.
1: Nee, hoor. €140.
0: Nee.
1: Ik heb maar 6 keer gewonnen.
0: 6 keer al?
1: Ja.
0: Ja, en dan 6 keer. Maar is het echt zoveel dat je echt een diepvries vol hebt, zeg maar?
1: Ja, hoor.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja, ik krijg nu de regie. Die kijkt me aan van, je moet doorgaan. Zeg, Rovina, jij gaat telefoneren. Dan gaan ze alles verder afhalen. Ja?
1: Ja. Ja, is goed.
0: Helemaal goed. Dag, dag.
1: Oké, doei.
0: Nou, dat was Rovina. Die won dit keer geen half zwien aan, nee. Hè, bij deze. Die ging voor de €140. En dan koopt ze geen vlees, begrijp ik uit deze. Nee. Nou ja, dat is dan wel een beetje jammer. Geen barbecue. Goed, we gaan weer verder. Want de lijnen zijn alweer vrij. Voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
3: Achttien.
0: 73.
3: 57.
0: 88.
3: 55.
0: Dit waren de getallen in de achtste trekking, dat is 12. 18, 76, 73, 57, 88 en 55. Dan gaan we door met de negende trekking.
3: Negentig.
0: 42.
3: 23.
0: 23. Ja, dat is hem. Kijk eens aan. Ik ben benieuwd. Of dat maar... Gooi je dingel korter dan mij kort, maar hij komt wel of niet houden. Hè?

0: Eén goedenavond.
1: Ja, met Rubina.
0: Nog een keer?
1: Ja.
0: Nou, je komt nou wel voor het half zwien. Oh nee, dus dan een kwart zwien, geloof ik, hè?
1: Ja, hoor.
0: Nou, dan zet ik jouw naam ook hier neer, Rufina. Hoeveel kaartjes speel je mee deze keer?
1: Mijn dochter 2 en ik heb 2.
0: Oh, kijk eens aan. Er zaten heel veel lucky winners tussen, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Ja. Nou, mooi. Heb je deze ook gekocht bij de Jumbo?
1: Nee, dat heb ik Kap.
0: Bij Kap? Oké, dan schrijf ik dat erop. Je hebt je geluk verspreid, zeg maar, bij de Jumbo en bij de Kap. Nou, dat heb je goed gedaan. Ja.
1: Ja,
0: heel goed. Hey, wil je voor mij de getalletjes dan oplezen?
1: 6, 14, 56, 73, 86, 26, 38, 42, 68, 90, 12, 35, 45, 52 en 65.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Ik ga bijna 2 keer, Jan. Yo! Kijk eens aan, Rufina, alweer goed. Ja, hoeveel mazzel kun je hebben op dag, hè, zou ik zeggen? Nou ja, zoveel dus. Hey, wat zou je nu graag willen hebben?
1: De geldprijs.
0: De geldprijs, dan zou ik ook nog 70 euro achter jouw naam zetten. Dan ga ik dat doen en dan komt het ook allemaal goed, verwacht ik.
1: Ja.
0: Ja. Hey, je gaat terug naar telefonie en dan gaan we zorgen dat je het allemaal jouw kant op komt, oké?
1: Is goed.
0: Helemaal goed. Hey, dag, okay. Rufina.
1: Ja, doe.
0: Nou ja, die Rufina die heeft een mazzel. Die wint gewoon hartstikke. Die wint gewoon en de volle kaart. En dan de tweede volle kaart. Dat is het zo goed gedaan.
3: Dat is goed, ja.
0: Ja, dat is heel goed. Nou, ik doe wel eens mee, hè. Ik heb 2 of 3 keer meegedaan. Ik heb nog nooit wat gewonnen. Ook niet als ik met een gewone bingo meedoe. Ik win nooit wat, maar geeft niks. En ik begrijp dat we door moeten. Ik krijg alweer zo'n seintje. Ik mag niet zoveel praten vandaag. Oké, nou, dan gaan we verder met... wat hebben we dan nog? Ja, troostprijsjes. Ach, ik vergeet het helemaal. Hey, we gaan door met troostprijsjes. Heb je een nummer op je kaart staan? Dat is 4718. Dus 4718. Of 12772. Dus 12772. Dan ben je wel even met de studio met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: Ja, hallo. Als het goed is, heb ik iemand aan de lijn.
1: Ja, Ali Poelman uit Nieuwerschans.
0: Dag, Ali.
1: Hi.
0: Hey, Ali, zou je voor mij iets de radio ietsje zachter kunnen zetten?
1: Oh.
0: Of sta je heel dichtbij, anders moet je wat naar een andere ruimte.
1: Ja.
0: Kijk, dat is beter. Dat is helemaal goed. Hey, Ali. Even kijken, voor welk nummer bel jij?
1: Voor 4718.
0: En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Kap.
0: Oké, nou op de valreep een troostprijs, Ali. Dat is toch fijn?
1: Ja.
0: Hé, wat zou je willen hebben voor prijs?
1: Wat is er allemaal?
0: Ja, dat zat ik nou, mits je dat zegt, ben ik heel druk aan het bladeren van wat hebben we toch allemaal. Dat is contant €15, een fashion check van €15, een bol.com van €15, droge worsten of 3 straatjes gewoon en 3 straatjes super bingo. Dus dat is het.
1: Dan doe maar 3 straatjes bingo kaarten.
0: Ja, dan krijg je in totaal 6, hè? Dus dat zijn er... Ja? Dan zet ik de bingo kaarten achter jouw naam. En dan worden die bij jou bezorgd. Dat komt goed.
1: Ja. Oké,
0: dankjewel. Oké, helemaal goed. Fijne avond.
1: Doe.
0: En als het goed is, heb ik nog iemand. Hallo.
2: Hallo, ik ben Imco.
0: Hallo, Imco.
2: Goeiedag.
0: Dus jij ook op de valreep nog een troostprijs waarschijnlijk?
2: Ja, klopt. Hoop ik wel.
0: Hey, voor welk nummer bel jij?
2: Voor nummer 12-77-2.
0: En waar heb jij een kaartje gekocht?
2: Bij de Shell in Veenaam.
0: Ja, dat is... Is helemaal oké, Imco. Hey, en welke prijs zou jij graag willen hebben?
2: Ook de bingo kaart.
0: Jij gaat gewoon volgende week weer meedoen.
2: Ik ga volgende week weer meedoen.
0: Nou, dat vind ik toch wel heel gezellig, Imco.
2: Oké, altijd
0: zo. Ja, helemaal goed. En jij gaat terug naar de telefonie en dan gaan we het in orde maken, ja?
2: Hartstikke goed.
0: Helemaal goed. Hey, fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.
0: Nou, dan rest ons nog dat wij aan het koffie en gebak gaan. En we hebben nog hapjes ook, dus van gisteren. Dus dan zijn wij na 9 uur terug met de Super Bingo. Dus tot na 9 uur.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: het is de tijd voor bingo. En dat betekent dat we voor de superbingo gaan deze keer. Dus alle rode kaartjes waar geen prijs op gevallen is, die kunnen de prullenbak in. En die kunnen dus nu plaatsmaken voor alle blauwe kaartjes. En, want op de blauwe kaartjes, dan spelen we de superbingo.
1: Ja.
0: En jij hebt de eerste getallen al, Jan, denk ik, of niet?
1: 46.
0: 46.
1: 46.
0: Hartstikke goed.
1: Achtentwintig. 34. Achtenzeventig. 74. 18. 63.
0: Dit waren getallen in de eerste ronde. Dat is 46, 28, 34, 78, 74, 18 en 63. De tweede ronde.
1: Zesentachtig. 22.
0: 26.
1: 43.
0: 5.
1: 4. 15.
0: En dit waren de getallen in de tweede ronde. Dat is 86, 22, 26, 43, 5, 4 en 15. Ja. De derde ronde.
1: Zesenzeventig.
0: 79.
1: 45. 32.
0: 69.
1: 31.
0: 25. Dit waren de getallen. Nou nee, jij mag ze allemaal aflezen. Dat was hartstikke goed, sorry.
1: 4, 5, 15, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 43, 45, 46, 63, 69, 74, 76, 78, 79 en 86.
0: Kijk eens aan, dan kunnen we door naar de vierde ronde.
1: Ja. Tweeënzeventig. Acht. Zevenenvijftig. 9. Vierentwintig. 41. 29.
0: Dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 72, 8, 57, 9, 24, 41 en 29. De vijfde ronde.
1: Negentig. 7. 11. 64.
0: 83.
1: 16.
0: 56. Goed, dit waren de getallen uit de vijfde trekking. Dat is 90, 7, 11, 64, 83, 16 en 56. We gaan door naar de zesde trekking.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Negenentachtig.
0: 19.
1: 40. 42. Vijftig.
0: 52. 17.
1: 17.
0: Dit waren de getallen in de zesde trekking. Dat is 89, 19, 40, 42, 50, 52 en 17. En dan gaan we door naar de zevende ronde.
1: Zeventig. Eenenvijftig. Zevenentachtig.
0: 81.
1: Dertig.
0: 38.
1: 77.
0: Dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat is 70, 51, 87, 81, 30, 38 en 77. En dan gaan we door naar de achtste ronde.
1: Ja.
0: Nou, dan wordt, dacht je dit weer hard, hè?
1: 27.
0: Vijfenvijftig.
1: 82. 12.
0: 13.
1: 73.
0: 37. Ik wou net al een achtste trekking op gaan lezen.
2: Telefoon.
0: Gaan we hebben telefoon.

0: Ja, een goedenavond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond met Thomas.
0: Thomas?
1: Ja, zeker.
0: Ja, kijk eens aan, heb ik het zo goed gehoord. Dag Thomas.
1: Mooi.
0: Nou, dat was best spannend denk ik, of niet?
1: Ja, wie zat nou heel lang gebonden.
0: Oh, en dan dacht je, oh, hij valt maar niet.
1: Nee.
0: En daar kwam hij opeens.
1: Ineens wel, ja.
0: Ineens wel, ja. Hé, hey, wat heb je het kerstje gekocht?
1: Metting.
0: Metting. Nou, dat is hartstikke mooi toch, of niet dan?
1: Ja toch.
0: Dat hoop maar dan, hè. Hé, hey, zou je voor mij de getalletjes kunnen oplezen die op het kaartje staan?
1: Jazeker. Dat is 15, 31, 45, 69, 90, 5, 28, 50, 74, 83, 16, 30, 46, 57 en 73.
0: Nou, dat is allemaal zijn blokje.
2: Deze bingo is... goed!
3: Congratulations and celebrations.
0: Wauw, Thomas, hij is helemaal goed.
1: Yes.
0: Yes. Nou, dat betekent dan dat je 400 euro hebt gewonnen.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Had je wel eens vaker gewonnen, de Super Bingo, of niet?
1: Ja, heel wat jongeren.
0: Ah, heel wat jongeren. Dus eigenlijk mag wel weer een keer, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi dat je hem gewonnen hebt. Van harte gefeliciteerd. Daar komt vast goed van pas, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Kijk eens aan. Hé, dan ga je terug naar de telefonie en dan wordt alles van je genoteerd. En dan wordt de prijs bij je bezorgd, oké?
1: Okay? Is goed, dank u wel.
0: Oké, okay, helemaal goed. Fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Nou, ik denk dat wel gelukkig, want Thomas die won gewoon 400 euro.
4: Ja.
0: Nou, en dat is dan toch fantastisch, of niet dan?
4: Jo.
0: Want ik win er niet op de zondagavond. Nou, als het goed is, rest ons dan nog één ding. En dat is het 21-spel. En daar zijn nu de spelregels van.
5: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellen in de uitzending gehaald. Iedere bellen krijgt één kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn de twee winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Kijk eens aan. Ja, wie mogen er dan meespelen? Wie mogen dan bellen? Nou, heb jij je kaartje gekocht bij Jumbo of bij Technotrans? Dan bel even naar de studio met het telefoonnummer 0599-313-579. Kaartje dus bij de Jumbo of Technotrans. Helemaal goed.

0: het 21-spel.
1: Ja, we zijn weer terug met het 21-spel. Als het goed is heb ik wat bellers aan de lijn. Hallo.
2: Hoi, met Dennis Heefsteen.
1: Hallo Dennis, wat fijn dat je belt. Dus jij gaat ook even weer meedoen.
2: Ja.
1: Nou, ik ga eens even kijken wie jouw tegenstander wordt. Hallo.
3: Hoi, met Janneke.
1: Hallo Janneke.
3: Hi.
1: Nou, je hebt het al gehoord. Je mag het opnemen tegen Dennis vanavond.
3: Ik hoor het. Nou, succes.
1: Ja, nou, dat wordt heel gezellig volgens mij. En als het goed is heeft Jan de kaarten geschud naast mij. En die heeft voor Dennis al een prachtige kaart. En Dennis, dat is namelijk een klaver 10.
2: Oh.
1: Dus dat is mooi, hè? En dan heeft hij voor Janneke een klaver 6.
3: Okay. Ja.
1: Dus Dennis, dan gaan we eerst met jou beginnen. Dus daar moet dingen nog een kaart bij, hè?
2: Ja, doe maar.
1: En dat is een schoppen 5. Dus dat betekent dat je al 15 punten hebt.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten we nog eentje erbij doen, officieel.
2: Ja. Doe maar.
1: Oké, dat is een harde boer. Dan moet ik even spieken, hoor. Nee, ik heb natuurlijk mijn schrift helemaal dicht gedaan. Het is altijd heel handig voor mij. De boer. Ja, want heb ik natuurlijk net niet goed geluisterd, hè? Naar de... wat de spelregels uitleg was. En één punt krijg ik door. 1 punt. Dus dat zijn 16. Dan moet er nog eentje bij, hè? Nee.
2: Ja.
1: En dat is een ruiten 2. En dan zit je op 18. Dus wat zou je willen?
2: Ik pas.
1: Jij past, oké. Okay. Nou, dan gaan we naar Janneke. Want Janneke, dat wordt spannend, maar dan moet je over 18 punten heen.
3: Ja,
1: hè?
3: Dat is wel heel moeilijk.
1: Nee, hè? Dat is best wel moeilijk inderdaad. Hè?
4: Een 4.
1: Goed, dat is dan een ruiten 4, Janneke. Dan kom je in ieder geval al op 10.
3: Nog een kaart.
4: Ruiten aas.
1: Ja, Janneke, dat is een ruiten aas. En dat wordt dan 1 of 11 aan jou de keus.
3: En ik had 10, toch?
1: Ja, juist.
3: Ja, dan ga ik voor de 21.
1: Ja, want als je dus inderdaad 11 kiest, dan kom je op 21 punten. Heel goed.
3: Nou, wat super.
1: Ja, nou, gefeliciteerd.
3: Dank je wel. Niet verwacht.
1: En Dennis, ja, dat betekent dat je verloren hebt helaas.
2: Ja, gefeliciteerd, Janneke.
3: Dank je wel.
1: Hé, en Janneke, nou is het mooiste dat je dan gewoon super bingo kaarten krijgt, hè, voor volgende week.
3: Oh, nou dat is nog
1: toffer. Ja, dat is hartstikke tof, hè. Nou, weet je, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Dat gebeurt niet zo vaak dat wij 21 hebben, maar bij deze, op deze mooie, bijzondere uitzendingen. De eerste keer onder de vlag van Groningen 1 en dan ook nog 21 punten. Nou, moet je nagaan.
3: Precies.
1: Helemaal goed. Hé, Janneke, jij gaat terug naar de telefonie. Blijf even hangen en dan zorgen wij dat we even alles goed noteren. Ja?
3: Oké, super.
1: Helemaal goed. Hey, fijne avond. Doei, doei.
3: Hoi.
1: Nou, dat was Janneke en die had 21 punten. Nou,
4: ja.
1: Dat is heel goed. Dan wil ik even ons team bedanken. Want we hadden een leuk en enthousiast team vandaag. Allemaal onder de vlag van onze nieuwe naam en alles bij elkaar. Ja, Groningen 1. Ja, voordat ik weer het verkeerd zeg. Hè. Heel goed. Gerrit en Linda, bedankt voor de telefonie. Linda natuurlijk met dubbele petten. Om het deel ook nog een keer de regie erbij. Sander voor de knopjes. Naast mij Jan natuurlijk. Dank je wel dan, Jan. En mijn naam is Roberta en ik wens jullie een hele fijne avond en wellicht tot een volgende keer. Bye bye, bye bye.
5: Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 10 uur.
1: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dagelijks nijs van sport en eigen omgeven. Ons duif is al zo'n duizend jaar, krijgt hetzelfde bleem. Wie trouwt nog niet?

0: nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan

dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: twee uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor